Dit is de Concertzender met het komende uur het programma De Muzikant. Vandaag deel 6 van de serie New Life on Stage. Nieuwe blaasmuziek gecomponeerd door Nederlandse componisten. Het project New Life on Stage werd enkele jaren geleden geïnitieerd door Muziekgroep Nederland en het Nederlands Instituut voor Blaasmuziek, tegenwoordig onderdeel van Kunstfactor Muziek. Het eerste werk is van Rob Goorhuis met de titel Kevas. Hij schreef dit werk voor de brassband Apollo uit Grauw. Het thema van de compositie sluit aan bij de traditie van het dorp Grauw om geen Sinterklaas, maar Sint-Pieter te vieren. En dat gebeurt op 21 februari. In de compositie zijn twee Sint-Pieterliedjes verwerkt. Petrus is het Griekse woord voor steenrots en in het Hebreeuws is dat kevas. Kevas van Rob Goorhuis wordt gespeeld door de brassband Apollo onder leiding van Piet Visser.

U heeft geluisterd naar Kefas van Rob Goorhuis. Brassband Apollo stond onder leiding van Piet Visser. Het volgende werk is Songs of Sorrow and Joy van Mischa Hamel. Het is een bonte suite van liederen zonder woorden. De melodieën hebben clichématig karakter en daarnaast is er een flink aantal verrassingen, zodat platgetreden paden van de blaasmuziek worden overstegen. Songs of Sorrow and Joy van Mischa Hamel wordt gespeeld door fanfareorkest De Hoop uit Stellendam onder leiding van Arie Stolk.

Songs of Sorrow and Joy van Misha Hamel werd gespeeld door fanfareorkest De Hoop uit Stellendam onder leiding van Arie Stolk. Een andere Misha, Misha Spork. Hij begon in het jaar 2000 aan het Concert voor Slagwerk en Harmonieorkest. En het duurde tot 2002 voor het werk voltooid was. In deze periode had Misha Spork namelijk 3 verschillende compositiedocenten. Roderick de Man, Theo Verbeij en Daan Manneke. En dat zorgde ervoor dat het werk aan het concerto vaak stil kwam te liggen. Op 31 oktober 2004, 2 jaar na de afronding van de compositie, vond de première plaats door het Nationaal Jeugdharmonieorkest onder leiding van Alex Schillings met Matthijs van Driel als solist. U hoort hiervan de live-opname.

Het Nationaal Jeugdharmonieorkest onder leiding van Alex Schillings en Matthijs van Driel Slagwerk speelde de wereldpremière van het Concert voor Slagwerk en Harmonieorkest van Mischa Spork uit 2002. Als laatste werk kunt u gaan luisteren naar Sacrum Sacramentum van Alexander Komitas. Uitgangspunt van deze heilige sacramentslegende is het middeleeuwse verhaal uit 1342 van boer Jan Baloijs en het mirakel. Een verhaal naar analogie van het Bijbelse boek Job, een weddenschap tussen God en de duivel. Korte samenvatting van het geheel. De engelen in de hemel zingen de lof van God. Dan verschijnt de Satan, die het godsvertrouwen van de katholieken op de proef wil stellen. Hij stelt voor een kerk in brand te steken. Als het geloof van de plaatselijke pastoor sterk genoeg is, zal deze het heilig sacrament willen redden. Maar Satan denkt niet dat dat zal gebeuren. Hij heeft in zekere zin wel gelijk, want het is niet de pastoor, maar boer Jan Baloijs die de brandende kerk binnenloopt. De vlammen wijken en de boer komt ongedeerd weer tevoorschijn met het heilig sacrament. Sacrum Sacramentum van Alexander Komitas wordt gespeeld door de fanfare De Vooruitgang, Stipthouts onder leiding van Bram Sneekers.

Tot slot van ons programma De Muzikant hoorde u drie werken voor gemengd koor van Veljo Tormis. Twee speelliederen en nog een van de kalenderliederen, Jani Lal, Sint-Janslied. Dit alles werd gezongen door Kamerkoor Arsis onder leiding van Ivar Meij. De Muzikant wordt voor de Concertzender samengesteld, als altijd, door Katrijn Kuipers. U luistert naar de Concertzender met De Muzikant. Hierin vanavond muziek uit de Leidse koorboeken. En dat is een verzameling muziek uit de Renaissance die in de Leidse Pieterskerk werd gezongen. Het gaat om muziek voor religieus gebruik. Eeuwenlang werd er in de kerken Gregoriaans gezongen, maar voor speciale gelegenheden was er meerstemmige muziek. Die stukken werden apart opgetekend in speciale koorboeken. Daarvan zijn er zes bewaard gebleven in Leiden en die werden gemaakt rond 1550. In die koorboeken zijn 328 composities opgetekend van verschillende componisten. We gaan nu om te beginnen luisteren naar Reges Terrae van Pierre de Manchicourt.

U hoorde Reges Terra van Pierre de Manchicourt, uitgevoerd door Ensemble Patoulet, onder leiding van Erik van Nevel. Het merendeel van de 328 composities in de Leidse koorboeken bestaat uit missen, hymnen, motetten en magnificatzettingen. Een relatief groot aantal werken is van de hand van componisten die nog in leven waren toen de koorboeken geschreven werden en die toen als de belangrijkste van hun tijd werden beschouwd, zoals Jacob Clemens Nanpappa en Thomas Crequillon. Van hem gaan we nu luisteren naar het motet Nigra sum sed formosa.

Nigra sum sed formosa van Thomas Criquillon werd gezongen door ensemble Patoulet onder leiding van Erik van Nevel. Een van de componisten die ook zelf in de Pieterskerk in Leiden heeft gewerkt is Claudin Patoulet, de naamgever van het ensemble. We weten niet veel over hem. Hij is vermoedelijk van Franse afkomst en werkte onder andere aan de Sint-Bavo in Haarlem als zanger en zangmeester. En 2 jaar lang in Leiden aan de Pieterskerk als zangmeester. Zo'n zangmeester moest de repetities leiden, vaak ook zelf meezingen en zangles geven aan de koorknapen. Er zijn 6 composities van Claudin Patoulet bekend. Zijn Te Deum is er 1 van. De tekst wordt afwisselend Gregoriaans gezongen en in de meerstemmige versie van Patoulet.

Het Te Deum van Claudin Patoulet werd uitgevoerd door het ensemble Patoulet. Zangmeester Claudin Patoulet werkte maar 2 jaar in Leiden. Ook collega's van hem hielden het vaak niet lang uit op 1 plaats. Dat had als gunstig effect dat het koorrepertoire goed werd verspreid. Zangmeesters die ook componist waren, namen hun composities meestal mee naar hun nieuwe werkgever en lieten ze daar in de koorboeken bijschrijven. Ook gaven en verkochten ze elkaar soms werken. Wellicht is zo het werk van Jacob Clemens non Papa in de Leidse koorboeken terechtgekomen. Clemens non Papa werkte vooral in Vlaanderen. Van hem gaan we nu luisteren naar Venit Vox de Coelho.

Phoenix Vox de Coelho van de Vlaamse Renaissance, componist Jacob Clemens Non Papa, werd gezongen door ensemble Patoulet, onder leiding van Erik van Nevel. In de Leidse koorboeken zijn ook composities te vinden van eerdere generaties componisten, zoals Josquin de Pré, Jean Mouton en Heinrich Isaac. Een aantal van hun werken zijn alleen in de Leidse koorboeken bewaard gebleven. Koorboeken in andere kerken zijn vaak in de loop der eeuwen verloren gegaan. We weten niet welke muziek daarin is opgeschreven. Het gaat dan vaak om werken van plaatselijke en regionale beroemdheden. Zulke composities zijn dus wel in Leiden terug te vinden. Antoine de Vévin is meer dan een regionale beroemdheid. Hij werkte in Frankrijk. Van hem zijn 9 missen, 20 motetten en enkele magnificats bewaard gebleven. In de Leidse koorboeken staat van hem een motet, Benedictus Dominus.

Van Antoine de Fevin hoorde u Benedictus Dominus. De volgorde van de 328 composities in de Leidse koorboeken wordt niet bepaald door het kerkelijk jaar, maar door het genre en door het stemmenaantal. Zo beginnen twee van de boeken elk met een dertigtal motetten voor verschillende kerkelijke feestdagen, achtereenvolgens 4, 5 en 6-stemmig. Kennelijk was dat in de praktijk de handigste indeling en mogelijk betekent het dat de repertoirekeuze mede afhing van het aantal beschikbare zangers. U gaat nu luisteren naar een 5-stemmig motet van Johannes Luppi, Stirps Jesse.

U hoorde het vijfstemmige motet van Johannes Luppi, Stierps Jesse. Koorboeken werden gemaakt door een kalligraaf. Van de zes Leidse koorboeken zijn er zeker drie geschreven door Antonius de Blauwe. Die moet in heel Holland goed bekend hebben gestaan als kalligraaf, want hij heeft ook koorboeken gemaakt voor kerken in Gouda, Delft, Amsterdam en Dordrecht. Hij bewaarde waarschijnlijk afschriften van composities die hij voor een bepaald zangcollege gekalligrafeerd had, om die aan colleges in andere steden te koop aan te kunnen bieden. Uiteraard droeg deze handel bij aan de verspreiding van composities door het land. Van een van de bekendste componisten uit de 16e eeuw, Josque Desprez, horen we nu O Virgiu Priu Dantissima.

O Virgo Priodantissima van Josquet Desprez werd gezongen door ensemble Patoulet onder leiding van Erik van Nevel. U heeft geluisterd naar De Muzikant, vanavond met muziek uit de Renaissance, bewaard gebleven in de Leidse koorboeken. Samenstelling Katrijn Kuipers.

Dit is de Concertzender met De Muzikant. In deze aflevering deel 5 van de serie New Life on Stage. Nieuwe blaasmuziek gecomponeerd door Nederlandse componisten. Het project New Life on Stage werd enkele jaren geleden geïnitieerd door Muziekgroep Nederland en het Nederlands Instituut voor de Blaasmuziek, tegenwoordig onderdeel van Kunstfactor Muziek. De vierde cd van dit project werd opgenomen op 6 november 2004 in Theater de Reggehof in Goor. De meeste composities die we u laten horen zijn ook in 2004 geschreven en beleefden hun wereldpremière tijdens dit concert. Het eerste werk is van Dirk van den Niet. Hij studeerde aanvankelijk scheikunde en soms zijn elementen van die scheikundestudie verwerkt in zijn composities. Zo zegt Dirk van den Niet over zijn compositie Ketenens. Wanneer de kop en de staart van een lange scheikundige keten met elkaar reageren, ontstaat een cyclische verbinding. Het kan gebeuren dat bij dergelijke ringsluitingen twee ringstructuren in elkaar haken. Het resultaat is dan een zogenaamde katenaan, aldus van den Niet. Van dit buitenmuzikale gegeven heeft hij gebruik gemaakt bij het componeren van Ketenens. De cyclische verbindingen worden uitgewerkt door diverse thema's en hun omkeringen en doorwerkingen. U hoort muziekvereniging Wilhelmina Glanerbrug onder leiding van Henny Ramakers.

Dat was Catenanes van Dirk van der Niet door muziekvereniging Wilhelmina Glanerbrug onder leiding van Henny Ramakers. Dit orkest werd opgericht in 1901 als een van de 4 muziekgezelschappen in het grensdorp Glanerbrug, gemeente Enschede. Het volgende werk is een symfonie voor blaasorkest. Alex Polman componeerde The Seven Wonders of the Ancient World. Het is zijn eerste grote compositie voor harmonieorkest. The Seven Wonders of the Ancient World verbeeldt de 7 wereldwonderen van de oudheid. Ieder deel stelt een wereldwonder voor en heeft daarmee zijn eigen kenmerken, klanken en karakter. Uit deze grote compositie laten we u 3 delen horen. Deel 1 is het begin- en hoofdthema, de tempel van Artemis. De Griekse godin Artemis stond symbool voor de jacht, natuur en vruchtbaarheid. Dan de piramide van Cheops, het bekendste wereldwonder en het enige dat nu nog bestaat. Hierin worden de hitte van de woestijn en de zandverstuivingen uitgebeeld. We horen de bouwwerken van de piramide, het verslepen van stenen en het aanbrengen van de verschillende lagen van de piramide. Het laatste deel is de Colossus van Rhodos. Dit was een gigantisch bronzen beeld dat in de haven van Rhodos stond. De legende gaat dat schepen tussen de benen van de Colossus doorvoeren om de haven van Rhodos te bereiken.

U hoorde drie delen uit The Seven Wonders of the Ancient World van Alex Poelman. De tempel van Artemis, de piramide van Cheops en de kolossus van Rhodos. Gespeeld door muziekvereniging Wilhelmina Glanerbrug onder leiding van Henny Ramakers. Het volgende stuk is een bewerking voor fanfare van de compositie Hajj van Stephen Melillo. De bewerking werd gemaakt door Jan Nellestein. Hajj is bedoeld als eerbetoon aan de gelovigen die ieder jaar de Hajj verrichten, dat wil zeggen op bedevaart naar Mekka gaan. Hajj gaat over het moment voordat het werkelijke gebed begint. Het zit vol verwikkelingen, nevenavonturen, momenten van zelfbeschouwing en uitbundige dans. Het werk wordt gespeeld door het gecombineerde fanfareorkest TKBW-FKKL. En die afkortingen staan voor het Trompetterkorps Bereden Wapens en het Fanfarekorps Koninklijke Landmacht. Het geheel staat onder leiding van Jan Nellestein.

Het gecombineerde fanfareorkest TKBW FKKL speelde Hutch van Stephen Melillo in een bewerking van de dirigent Jan Nellestein. Overigens kan Hutch ook worden gespeeld in de combinatie blaasorkest en jazzensemble. Dan nu van Mark van Delft Spring Sinfoniette, opus 126, een eerbetoon aan de lente. De intrada van deze kleine symfonie staat in C groot, de toonsoort voor het dierenriemteken Ram, de eerste lentemaand. Winterkrachten moeten worden overwonnen en ramkrachten zijn aan het werk in de natuur. In deel 2 staat het dierenriemteken Waterman centraal, een terugverwijzing naar de winter. En het derde deel is gewijd aan vissen, de laatste wintermaand voordat de lente losbarst. Spring Sinfoniette wordt uitgevoerd door het fanfareorkest TKBW FKKL.

Dat was het gecombineerde fanfareorkest Trompetterkorps Bereden Wapens en fanfarekorps Koninklijke Landmacht onder leiding van Jan Nellestein met Spring Sinfoniette, opus 126 van Mark van Delft. Tot slot een korte compositie voor fanfare van Karel Witrock. Het stuk is opgebouwd met elementen uit de rock- en popmuziek. Met funky ritmes, jazzy harmonieën en stampende rock probeert Karel Witrock het fanfareorkest van een andere kant te belichten. Van de slagwerkers wordt een goede groove gevraagd en van de blazers speelmanieren uit de lichte muziek. Dit alles vergt natuurlijk de nodige zuurstof voor muzikant en luisteraar, ofwel oxygen.

U hoorde Oxygen van Carl Wittrock door het gecombineerde fanfareorkest Trompetterkorps Bereden Wapens en Fanfarekorps Koninklijke Landmacht onder leiding van Jan Nellestein. Dit was De Muzikant met deel 5 uit de serie New Life on Stage, nieuwe blaasmuziek van Nederlandse componisten, opgenomen op 6 november 2004 in Theater de Reggehof in Goor. Samenstelling voor de concertzender Katrijn Kuipers.

Entre Voces uit Venezuela zong Mi Tumbao van de Venezolaanse componist Francisco Zapato Bello, tevens de dirigent van het koor. Dan was er op het festival het radiokoor van de Mongoolse Omroep. Onder leiding van Wu Rensanna zong dit koor Mon Chameau Blanc Orphelin van de Chinese componist Yong Ru Bu.

Het radiokoor van de Mongoolse omroep, onder leiding van Wu Ren-san-na, zong Mon chameau blanc orphelin van de Chinese componist Yong Rubu. Uit de Verenigde Staten was de vocal group Groove for Thought aanwezig op het festival. Van de Amerikaanse componist Thomas Dozy zong het gezelschap Take My Hand, Precious Lord in een arrangement van Kelly Koontz.

0: Dat was Groove for Thought met Take My Hand, Precious Lord, in een arrangement van Kelly Koens. We gaan verder met het Finse koor Tala, onder leiding van Pasi Hiyuki. Het koor brengt ook een echt Fins nummer, Pseudojoik, van de Finse componist Jaakko Mäntyjärvi.
1: Hei nanna maleono, hei monomanenna, hei nanna maleono, hei monomanenna, hei nanna maleono.

Onder leiding van Pasi Hiyuki zong het Finse koor Talla Pseudojoik van de Finse componist Jaakko Mäntyjärvi. Uit Oekraïne nu het wereldberoemde koor Oreja. De dirigent van dit koor, Alexander Vatsek, is ook betrokken bij het festival Europa Cantat dat deze zomer in Utrecht zal plaatsvinden. Kijkt u daarvoor op de website www.europacantatutrecht.nl. Oreja zingt nu twee stukken, Pater Noster van Schnitke en Flight of the Bumblebee van Rimsky-Korsakov.

Het koor Orea uit Oekraïne, onder leiding van Alexander Fatsek, zong Flight of the Bumblebee van Rimsky-Korsakov en daarvoor Paternoster van Schnitke. U luistert naar de concertzender met De Muzikant, waarin we u opnamen laten horen die zijn gemaakt op het Polyfolia Festival afgelopen najaar in het Bretonse Saint-Lô. Uit Frankrijk zelf nu de groep Ludus Modalis, een kleine vocal group die zich specialiseerde in muziek uit de middeleeuwen en renaissance. U hoort Suzanne un jour van Pascal de l'Estocard.

Suzanne un jour van Paschal de Lestocard werd gezongen door Ludus Modalis onder leiding van Bruno Boterf. Uit Hongarije was het koor Promusica onder leiding van Dénes Csábo aanwezig op het Polifolia Festival met wat klassieke repertoire op het programma. U kunt gaan luisteren naar Salve Regina van Miklos Kosjar en Josja Gigézeu van Béla Bartók.

Salve Regina van Miklós Kosár en Jozsa Gigéző van Béla Bartók werden gezongen door het Hongaarse koor Promuzika onder leiding van Dénes Szabó. Uit Canada was een gospelkoor aanwezig, het Gyrie Gospel Choir onder leiding van Carol Bernard. U hoort de Negro Spiritual Wait in the Water.

Wade in the Water werd gezongen door het Canadese Jiree Gospel Choir onder leiding van Carol Bernard. Uit Japan nu twee moderne 21ste eeuwse composities van de Japanse componist Ko Matsushita. Het Tokyo Ladies Concert Sayaka zingt van hem Fleur Couleur Chameleon en Ave Regina Coelorum. En Ko Matsushita is ook hun dirigent.

Van de Japanse componist en dirigent van het koor Ko Matsushita hoorde u twee werken, Fleur Couleur Chameleon en Ave Regina Coelorum. Ze werden gezongen door het Tokyo Ladies Concert Sayaka. Zweden is nu aan de beurt. U hoort de Voces Nordique onder leiding van Lone Larsen en zij maakte ook het arrangement van Time Is Now.

Time Is Now werd gezongen door het Zweedse ensemble Voces Nordique onder leiding van Lone Larsen. Het ene laatste gezelschap in dit programma komt uit de Filipijnen. De University of Santo Tomas Singers onder leiding van Fidel G. Catalang Jr. zingen een traditioneel Filipijns vissersliedje, Pasagin, gearrangeerd door Eudonice Palaruan.

Pasagin, een traditioneel Filipijns vissersliedje, werd gezongen door de University of Santo Tomas Singers onder leiding van Fidel G. Catalán Jr. Tot besluit van dit programma een Belgisch vocaal ensemble met de verrassende naam Witloofpaai. Ze brengen 4 arrangementen: Chicon au gratin, solo beatboxing, Karin Redinger en Mr. Biep Biep.

Het vocaalensemble Witloof Bai uit België zong vier jazzy arrangementen, Chicon au gratin, solo beatboxing, Karin Redinger en Mr. Biep Biep. U hebt geluisterd naar opnamen die zijn gemaakt op het derde Polyfolia Festival afgelopen herfst in het Franse Saint-Lô, gehouden van 29 oktober tot en met 2 november. Dit was De Muzikant, samengesteld door Katrijn Kuipers. U luistert naar de Concertzender. We hebben nog wat tijd over en daarom kunt u gaan luisteren naar nog een opname van het Finse koor Talla, uitgevoerd tijdens dit festival.

Dit is de concertzender met het programma De Muzikant. In deze muzikant gaan we luisteren naar een opname die door de concertzender werd gemaakt van het jubileumconcert van de UAF. En dat is de Stichting voor Vluchtelingstudenten. Aan dit concert in de grote zaal van het Concertgebouw in Amsterdam op 28 april vorig jaar werd medewerking verleend door de toonkunstkoren Amsterdam en Nijmegen en het Parnassus Ensemble en enkele solisten. De Stichting voor Vluchtelingstudenten, UAF, ondersteunt al 60 jaar hoger opgeleide vluchtelingen en asielzoekers bij hun studie en bij het vinden van werk. Het Universitair Asielfonds UAF werd opgericht naar aanleiding van de komst van 50 Tsjechische studenten naar Nederland. Ze waren gevlucht na het neerslaan van de Praagse lente in 1948 en met steun van het UAF konden zij hun studie hier voortzetten. Het idee van beide toonkunstkoren om samen een uitvoering te geven dateert van de zomer van 2005, toen Nijmegen en Amsterdam elkaar troffen op het Internationaal Koorfestival in Arnhem. De samenkomst van twee toonkunstkoren uit het westen en oosten van het land is geplaatst in het kader van integratie en participatie van nieuwe Nederlanders afkomstig uit het oosten in de traditionele Nederlandse cultuur van het westen. We gaan nu eerst luisteren naar Toonkunstkoor Nijmegen en het ensemble Parnassus onder leiding van José Doodkorte. U gaat luisteren naar het Te Deum in C groot van Joseph Haydn.

U hoorde Symphonies of Wind Instruments uit 1997 van Daan Manneke, uitgevoerd door het Amsterdams Blazerscollectief onder leiding van Jean Gruter. Het tweede werk in deze uitzending is van Simon Burgers, het concert voor altsaxofoon en harmonieorkest. Burgers ontwierp voor dit werk een nieuwe toonladder, de zogenaamde reuzentoonladder. De omvang is niet 1 octaaf, maar 7 octaven. Een melodie is binnen deze toonladder dus niet letterlijk te transponeren, want in het gebied dat je zo betreedt komen voor een deel andere tonen voor. Dit heeft ook gevolgen voor de harmonische taal van het stuk, zo kun je niet alle akkoorden die je wilt op elkaar stapelen. Je kunt ook niet de fluitpartij laten verdubbelen door de piccolo die een octaaf hoger speelt. De tonen die niet tot de reuze toonladder behoren zijn verboden noten. Alleen de altsaxofoon mag in de cadens verboden noten spelen, voor de rest komen ze niet voor. Soliste op de altsaxofoon is Sarina Rijlaarsdam. Het concert voor altsaxofoon en harmonieorkest van Simon Burgers wordt gespeeld door het Amsterdams Blazerscollectief onder leiding van Jean Gruter.

Het concert voor altsaxofoon en harmonieorkest uit 1986 van Simon Burgers werd gespeeld door het Amsterdams Blazerscollectief onder leiding van Jean Gruter. Soliste op de altsaxofoon was Sarina Rijlaarsdam. Dit is de concertzender met de muzikant. Ron Ford is de derde componist in dit programma. Van hem horen we Inventions, een compositie uit 2000. Ook Ron Ford is geen traditionele blaasmuziekcomponist en met dit werk probeert hij een brug te slaan tussen zijn muzikale taal en het harmonieorkest. Inventions is een serie tableaus die zijn verbonden door een thema van 16e noten. Dit thema duikt in elke inventie op in een andere gedaante, als cantus firmus, als melodische kern of als harmonische bron. De ene keer uitgerekt, de andere keer opgesplitst.

Dat was Inventions van Ron Ford. U hoorde het Amsterdams Blazerscollectief onder leiding van Jean Grutter. Tot slot een werk van Frans Vermeersen, The Nick of Time. Deze Engelse uitdrukking laat zich het best vertalen als op het nippertje. Het woord nick betekent ook kerf en het is slang voor gevangenis, de betoet of nor. Het werkwoord to nick betekent kerven, maar ook snappen, een misdadiger betrappen. Al die betekenissen hebben wel iets met de compositie van Doen, maar nog meer is dat het geval bij het begrip time. Het ritme, de puls, het verloop van de tijd, misschien wel de belangrijkste dimensie in muziek. In The Nick of Time heeft Frans Vermeersen geprobeerd allerlei muzikale werelden te verbinden met die van de fanfaremuziek. Klassiek impressionisme, jazz, big band muziek en West-Afrikaanse trommelmuziek. U hoort het Friesk Fanfare Orkest onder leiding van Jouke Hoekstra met The Nick of Time van Frans Vermeersen.

Onder leiding van Jouke Hoekstra speelde het Friesk Fanfareorkest The Nick of Time van Frans Vermeersen. Tot zover de tweede aflevering in de serie New Life on Stage. Het project met nieuwe Nederlandse blaasmuziek, een initiatief van Muziekgroep Nederland en het Nederlands Instituut voor de Blaasmuziek, tegenwoordig Kunstfactor. Dit was De Muzikant, voor de Concertzender samengesteld door Katrijn Kuipers.

Dit is de Concertzender met de muzikant. Deze aflevering is meteen ook een uitzending van Concertzender Live. We laten u een concert horen van vocaal ensemble Venus, opgenomen op 1 februari vorig jaar in de Utrechtse Pieterskerk. De titel van het programma is wel een beetje toepasselijk voor de passietijd waarin we nu zitten. Geistlich Geistig, religieuze muziek voor ongelovigen. Je hoeft niet gelovig te zijn om te genieten van de schitterende muziek die eeuwenlang voor religieuze doeleinden is gemaakt. Naast oude muziek staat ook werk van moderne componisten op het programma. Vocaal ensemble Venus zingt de wereldpremière van Boudewijn Tarenskeens Drei liturgische gezingen en de Nederlandse première van Wolfgang Riems Passionsteksten. Bij componisten als Schütz en Schein gingen goddelijke en muzikale vervoering nog vanzelfsprekend hand in hand. We gaan dat om te beginnen laten horen aan de hand van twee delen uit Geistliche Chormuziek van Heinrich Schütz. Selig sind die Toten, die im Herren sterben. En Auf dem Gebirge hat man ein Geschrei gehört. Vocaal Ensemble Venus staat onder leiding van Gijs Leenaars.

In het moeras werd een soldaat-trommelaar verdronken door de legerleiding toen hij met zijn getrommelde inwoners van een stadje waarschuwde voor de komende aanval. Het tweede deel van de titel, Ein Aufbruch, slaat op de daad van de trommelaar. Met gevaar voor eigen leven redde hij dat van talloze anderen. Sternenmoor, Ein Aufbruch, opus 42, bestaat uit 8 delen die zonder pauze in elkaar overgaan. Het werk duurt ruim een half uur.

Dat was Sternenmoor, een afbroeg, opus 42 van Rolf Rudin. U hoorde de verklanking van de Ierse mythe rondom het sterrenmoeras. De Mannheimer Bläserphilharmonie stond onder leiding van Stefan Fritzen. Als derde werk van Rolf Rudin nu Bacchanale, opus 20 uit 1990. Ook hier hoort u weer dat Rudin de muzikale ruimte van het Symfonisch Blaasorkest aftast met een, zoals het programmaboekje omschrijft, bitonale architectuur en 12-toonselementen. Er zijn 3 in elkaar overlopende delen. Het eerste beschrijft de voorbereiding van een feest. Het tweede het feest zelf, dat volop aan de gang is, een wilde orgie. En tot slot eindigt het feest in de ochtendschemering van de volgende dag. Hoewel het op deze manier een programmatisch werk lijkt, namelijk het uitbeelden van een situatie, kunt u deze beschrijving beter opvatten als een handleiding voor de muzikale middelen die Rudin gebruikt. De Deutsche Bläserphilharmonie onder leiding van Michael Kummer nam de Bacchanale op en we horen een opname uit 1998.

Dat was Bacchanale Opus 20 van de Duitse componist Rolf Rudin. Deze muzikant hebben we aandacht besteed aan het symfonisch werk dat hij schreef voor. Welkom bij de Concertzender met de muzikant. Komend uur Hans Eisler met koorwerken die hij grotendeels heeft geschreven in de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw. Het is een periode waarin hij de kamermuziek tijdelijk de rug toekeert en zich volledig stort op het schrijven voor koor. Een voor hem nieuwe compositievorm. Hans Eisler leefde van 1898 tot 1962. Vanaf 1927 was hij betrokken bij de agitpropgroep met de veelzeggende naam De Rode Megafoon. Hans Eisler had communistische sympathieën en dat laat hij vooral in zijn werken voor koor duidelijk horen. De titels van de drie werken voor mannenkoor Opus 10 laten niets aan de verbeelding over. Tendens, utopie en democratie. De teksten zijn van Heinrich Heine.

Drei Männerchore, opus 10 van Hans Eisler. Zij werden gezongen door het mannenkoor van het Radiokoor Leipzig onder leiding van Dietrich Knoten. Hans Eisler had geen sympathie voor het burgerlijke publiek waarbij hij in eerste instantie als componist succes had geboekt. Hij zocht naar aansluiting bij de werkende klasse en wilde daarom ook in een nieuw idioom componeren. In 1995 verhuisde hij naar Berlijn. Hij had compositieles gehad van Arnold Schönberg, maar sloeg nu een heel eigen weg in. Nu 4 stukken voor gemengd koor opus 13 uit 1928 en 1929. De tekst is van Hans Eisler zelf. De delen, Vorspruch, Gesang der Besiegten, Naturbetrachtung en Kurfürstendamm.

Vier stukken für gemischten Chor. Opus 13 van Hans Eisler hoorden we. Uitgevoerd door Radiokoor Leipzig onder leiding van Dietrich Knoten. Hilma Tate, spreekstem. Eckhard Wagner, tenor. En Rudi Liebetrouw, slagwerk. De volgende twee mannenkoren, opus 14, schreef Hans Eisler in 1928. De première was in januari 1929 door het Berliner Schubertkoor. In het eerste lied, Bauernkrieg, gebruikt Eisler een oud lied uit de Duitse Boerenoorlog. Wir sind des Geas Schwarzer Haufen. In het tweede lied gebruikt hij een eigen tekst waarin hij het thema van de werkloosheid behandelt. Maar wel vanuit een sarcastisch standpunt. Eislers uitvoeringstip is, dit lied zingt men met een sigaret in de mond, handen in de broekzak en een uitgezakte lichaamshouding.

Ja, dat waren Zwei Männerchöre, opus 14 van Hans Eisler. Uitgevoerd door het mannenkoor van het Radiokoor Leipzig. In navolging van het vorige stuk kunt u zich bij het volgende werk van Hans Eisler ook een niet-alledaagse zanghouding verwachten. Het heet Auf den Straßen zu singen en het kreeg als beschrijving mee Mietreisendes Agitationsstück in beschwingten Marschtempo. Het werd in 1929 voor het eerst uitgevoerd.

Hans Eisler. En van hem hoorden we Auf den Straßen zu singen voor gemengd koor, opus 15. En het werd uitgevoerd door Radiokoor Leipzig onder leiding van Dietrich Knoten met Rudi Liebetrouw slagwerk. De tekst van Auf den Straßen zu singen is van de dichter Robert Gilbert, die als pseudoniem de naam David Weber koos. Hij schreef ook de tweede tekst van opus 17 voor mannenkoor. De titel daarvan is An Stelle einer Grabrede. En het thema? Hoe zal men iemand begraven die gestorven is van honger en strijd? Het antwoord? Niet christelijk, maar solidair. Goedenacht, lotgenoot.

Dit is de Concertzender met twee mannenkoren, Opus 17, van Hans Eisler. Met onder andere Anstelle ein Grabrede. In Opus 21 gebruikt Hans Eisler een tekst van Bertolt Brecht, Litanie van de Adem. Hij reageerde daarmee op de terreur van de Noordse politie tegen de massale acties van arbeiders in het voorjaar van 1930. De tweede tekst, Über das Töten, van Opus 21, is van Hans Eisler zelf. Hij schrijft daarover: tegen het doden moet alles gedaan worden, zodat er geen bloed meer vergoten wordt. Zwei Stücke für gemischten Chor, Opus 21, door Radio Chor Leipzig.

Dat waren twee stukken voor Gemischten Chor, opus 21 van Hans Eisler. Het volgende stuk, Bankenlied, opus 48, ontstond in 1931, maar kreeg zijn definitieve versie pas in 1934, nadat Hans Eisler gevlucht was naar Londen. Het Bankenlied kreeg een opdracht mee aan Ernst Busch. Lieber alter Ernst, ich versichere dir, es werden bessere Zeiten kommen. Daarna Keine oder alle, een freedom song, werken die Eisler in december 1934 schreef in Londen.

Drie liederen van Hans Eisler waren dat. Het ook nu zeer actuele Bankenlied, opus 48. Keiner oder alle en Freedom Song. Uitgevoerd door het Groot Radioorkest Berlijn en de Berliner Zingacademie onder leiding van Dietrich Knoten, met als solisten Eckehard Wagner, tenor, en Herman Henel, bariton. Tot slot nog twee werken uit de jaren 30. Dictator's Song, op Engelse tekst door Eisler geschreven in 1936, en het Einheitsfrontlied. Dat werd al in 1934 geschreven, maar de definitieve versie ontstond in 1948.

Dat waren Dictator's Song en Einheitsfrontlied, koorcomposities van Hans Eisler. In De Muzikant stond het afgelopen uur werk van de Duitse componist Hans Eisler centraal, met koorwerken die hij grotendeels schreef in de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw.

U luistert naar de Concertzender met De Muzikant. Zoals u waarschijnlijk al gemerkt hebt, zenden we sinds januari 2009 iedere week een aflevering van De Muzikant uit. Beurtelings hoort u daarin muziek voor blaasorkesten en afleveringen waarin koormuziek centraal staat. Vanaf vandaag gaan we in de blaasmuziekserie aandacht besteden aan het project New Life on Stage, enkele jaren geleden geïnitieerd door Muziekgroep Nederland en het Nederlands Instituut voor Blaasmuziek. New Life on Stage kreeg als ondertitel mee Nieuwe Nederlandse Muziek voor Blaasorkest. In de komende maanden zult u regelmatig een aflevering uit deze serie horen. We beginnen met een werk van Harry Jansen, trioloog uit 1996. Trioloog werd geschreven in opdracht van het fanfareorkest Ons Genoegen uit Millingen aan de Rijn ter gelegenheid van hun 100-jarig bestaan. De scheepvaart aan de Rijn werd het uitgangspunt voor Harry Jansen. Trioloog bestaat uit 3 delen, de scheepvaart, intermezzo en de Rijn. Trioloog wordt nu gespeeld door het fanfarekorps Koninklijke Luchtmacht onder leiding van Jan Nellestein.

Trioloog van Harry Jansen werd gespeeld door het fanfarekorps Koninklijke Luchtmacht onder leiding van Jan Nellestein. We gaan door met een eendelig werk van Jan Bus. Die werd geboren in 1961 en schreef zijn compositie Sinfonietta in 2002. Het is zijn debuut in de fanfarewereld. Waar veel componisten vaak een buitenmuzikaal aspect verwerken in de muzikale thematiek, heeft Jan Bus dat bewust proberen te vermijden. De term sinfonietta is dan ook neutraal. U bent vrij uw eigen fantasie te gebruiken bij het beluisteren van dit werk.

U hoorde Sinfonietta van Jan Bus door het fanfarekorps Koninklijke Luchtmacht onder leiding van Jan Nellestein. Maurice Hamers werd geboren in 1962. Zijn compositie The Sky is the Limit is, net als het werk dat we zojuist draaiden, geschreven in 2002. In deze driedelige fanfarecompositie heeft de titel steeds een andere betekenis. In het eerste deel, Walking on Clouds, is het alleen maar positief bedoeld. Een leven zonder zwaarte of problemen. Het tweede deel, 11-09, is een hommage aan de slachtoffers van 11 september 2001, toen de Twin Towers in New York met de grond werden gelijkgemaakt. Voor velen was The Sky toen letterlijk the limit. In het derde deel, Eclipse, wordt de angst uitgebeeld. Eclipse staat voor verduistering van vertrouwen, maar het deel eindigt positief met het verbond van God met Noach, de regenboog.

Dat was The Sky is the Limit van Maurice Hamers door het fanfarekorps Koninklijke Luchtmacht onder leiding van Jan Nellestein. Tot slot een compositie van Peter Kleine Schaars, Danscription, ook weer uit 2002. Met dit werk wordt een aantal lichte muziekstijlen met klassieke componeertechnieken gecombineerd. De stijlen zijn slechts een gegeven. De ontwikkeling van de een na de ander is de muzikale uitdaging van deze compositie. U hoort voorbij komen symfonische soul, merengue, een ballad en big band rock. De finale is een disco remix van het materiaal uit de vorige delen.

Danscription, een compositie van Peter Kleine Schaars, werd gespeeld door het fanfarekorps Koninklijke Luchtmacht onder leiding van Jan Nellestein. U luisterde het afgelopen uur naar nieuwe Nederlandse muziek uit de serie New Life on Stage, een samenwerking tussen Muziekgroep Nederland en het Nederlands Instituut voor de Blaasmuziek. Dit programma De Muzikant wordt voor de Concertzender samengesteld door Katrijn Kuipers.

Welkom bij de Concertzender. Deze keer in De Muzikant, een Amerikaans blaasorkest, de North Texas Wind Symphony, onder leiding van Eugene Corporon. Het komende uur hun cd Dreamcatchers uit 1998, met werk van verschillende Amerikaanse en Europese componisten. De North Texas Wind Symphony is een van Amerika's beste harmonieorkesten. Het orkest is verbonden aan het North Texas College of Music, waar ook vrijwel alle muzici worden opgeleid, 1200 muziekstudenten per jaar. Zij vinden emplooi in toporkesten, aan de opera en in jazzformaties. De gerenommeerde dirigent Eugene Corporon is docent aan het North Texas College of Music. Het eerste werk op de cd is getiteld Danza de los Duendes. Het is een compositie uit 1996 van de Amerikaanse componiste Nancy Galbraith. Zij werd geboren in 1951. En haar stijl wordt gekenmerkt als postmodern met minimalistische trekjes. Danza de los Duendes, ofwel Dans van de Kobolden, gaat over die gemene wezens die kinderen plagen en allerlei dingen in het honderd laten lopen. Je kunt ze niet vinden, want ze verstoppen zich in bomen en struiken. Danza de los Duendes werd oorspronkelijk geschreven voor symfonieorkest, maar door componist Nancy Galbraith zelf bewerkt voor harmonieorkest.

Danza de los Duendes van Nancy Galbraith door de North Texas Wind Symphony onder leiding van Eugene Corporon. We gaan luisteren naar het titelstuk van de cd, Dreamcatcher, van de Amerikaanse componist Walter Mays. Hij werd geboren in 1941 en studeerde compositie onder andere bij John Cage en Krzysztof Penderecki. Dreamcatcher uit 1996 gaat over het geloof van het Ojibwa-volk. Dat gelooft dat dromen 's nachts rondvliegen door de nacht en door de lucht. De dreamcatchers vangen de slechte dromen die verdwijnen in het ochtendlicht. In de compositie komen verschillende stadia van de slaap voor, tot en met een nachtmerrie.

Dat was Partita van Kees van Baren door Harmonie, koningin Wilhelmina uit Wamel, onder leiding van Hans Klerks. Een stuk uit 1953 in een duidelijk ander idioom dan het latere werk op de LP Wind Band Compositions van Donemus. Geert van Keulens compositie Wals is geschreven in de van Louis Andriessen zo bekende Hoketes-techniek. Het orkest is opgedeeld in twee groepen en zij bestoken elkaar met zeer korte, nauwelijks melodische fragmenten die strak ritmisch met elkaar worden afgewisseld. De moeilijkheidsgraad ligt erg hoog. Voor blazers die soms een heel stuk maar een paar verschillende noten moeten spelen, kan het instuderen van deze muziek erg frustrerend zijn. Maar als het goed wordt uitgevoerd, kan er een enorme spanning van uitgaan. Wals heeft in dit stuk twee betekenissen, de wals als dansvorm en de stoomwals. Deze twee verschillende betekenissen van het woord gaan in het stuk de strijd met elkaar aan, waarbij volgens Geert van Keulen de dansvorm in ieder geval zal overwinnen. Het Northern Colorado University Wind Ensemble wordt gedirigeerd door Eugene Corporan.

U hoorde het Northern Colorado University Wind Ensemble onder leiding van Eugene Corporan met wals van Geert van Keulen. En dan nu de compositie van Willem Breuker, Insertione, wat ingezonden mededeling betekent. Het stuk ging in première op het Holland Festival in 1971. Er wordt niet vermeld welk orkest het toen speelde. Zeker is dat men bij het instuderen ervan veel plezier had, maar dat er ook discussie ontstond over hoe serieus dit werk nu te nemen was. Volgens Breuker, in zijn tekst op de LP-hoes, citaat, besloot de blaasmuziekmaffia het stuk te boycotten om hun kleingeestige muzikale wereld te beschermen tegen dit soort kannibalisme. Einde citaat. Omdat het stuk was geschreven in opdracht van de gemeente Amsterdam, probeerde Breuker het stuk onder te brengen bij de Amsterdamse politiekapel. Maar, citaat, zij verzonnen alle afgezaagde en flauwe smoezen om er niet te hoeven spelen. Breuker liet het stuk op de plank liggen omdat hij er geen zin meer in had om nog moeite te doen voor een stel stomme sukkels die hem als enige compliment gaven dat hij een betere componist was dan Beethoven omdat hij hen op een rondje kon trakteren. Voor deze plaatopname van Doornemus, begin jaren 80, werd het harmonieorkest van het Rotterdams Conservatorium bereid gevonden zich aan Inversione te wagen. Arie van Beek leidt het orkest.

0: Het harmonieorkest van het Rotterdams Conservatorium onder leiding van Arie van Beek speelde Insertione van Willem Breuker. De muziek is afkomstig van de doornemers-LP Wind Band Compositions en het uitkomen van deze LP kondigde een nieuw tijdperk aan. Tegenwoordig is het heel gebruikelijk dat componisten voor blaasorkest schrijven. De Nederlandse blaasmuziek wordt momenteel door toporkesten van over de hele wereld gespeeld. Dit was De Muzikant, samenstelling Katrijn Kuipers.
1: Dit is de concertzender met De Muzikant. In Gelderland waait in het najaar een frisse wind door de concertzalen. Samen met opmerkelijke solisten presenteren harmonieën en fanfares een mooi programma met blaasinstrumenten in de hoofdrol. Het programma omvat 5 concerten van 7 gezelschappen die tot de beste van Nederland worden gerekend. Het evenement heet Herfstwind, heel modieus geschreven zonder klinkers. Herfstwind is een initiatief van Kunst en Cultuur Gelderland en Biblioservice MUI in Arnhem. Ook vorig jaar waren er concerten in de serie Herfstwind. We hebben daarvan een opname van de harmonie Koningin Wilhelmina uit Wamel onder leiding van Willem van Zee. Als eerste spelen zij Les Voyages de Gulliver van de jonge Franse componist Maxime Olliot. Hij werd in 1980 geboren. Les Voyages de Gulliver is gebaseerd op de verhalen van Jonathan Swift over Gulliver, een oude Schalkse chirurg op ontdekkingstocht naar buitengewone oorden. In deze bekende satirische roman doet Gulliver verslag van zijn bezoek aan onder andere het eiland Lilliput, waar alles 12 keer zo klein is, en het land der reuzen. Les Voyages de Gulliver zijn een muzikale visie op de zwerftochten van Gulliver, door Maxime Olliot vertaald in een 7-delig muziekstuk.

ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇದೆ.

0: U heeft geluisterd naar het epische werk De Mythe van Sampo van de Finse componist Eino Juhani Rautavaara. Het werd uitgevoerd door het mannenkoor van de Universiteit van Helsinki onder leiding van Matti Jöki. En de solisten waren Tom Niemann in de rol van Lemi Kainen, bariton Sauli Tiilikainen in de rol van Vene Möne en basbariton Antti Suone in de rol van...
1: Welkom bij de Concertzender. Vandaag in de Muzikant, opname van de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen en een cd Made in Belgium die vorig jaar werd uitgegeven op het label World Wind Music. Nu het openingsnummer Martenica van de Belgische componist Piet Swerts.

Maarten Nietza van de Belgische componist Piet Zwerts, gespeeld door de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen onder leiding van Jan van der Rost. Van der Roost, moet ik zeggen. De Gidsen, dat is de afkorting die onze zuiderburen gebruiken wanneer ze het hebben over hun Koninklijke Muziekkapel. Het orkest bestaat inmiddels al meer dan 175 jaar. Het prestigieuze orkest werd opgericht in 1832 op persoonlijk initiatief van koning Leopold I van België. Het groeide al snel uit tot een van de meest gewaardeerde militaire kapellen in Europa. Op deze cd met Belgische componisten kan een werk van Paul Gilson niet ontbreken. Als een van de eerste behandelde hij het blaasorkest als volwaardige orkestvorm. Hij schreef een groot oeuvre voor harmonieën en fanfares, aangepast aan de mogelijkheden van de blaasinstrumenten. Nu van hem Gebed uit Terugkeer naar het Vaderland, een compositie uit 1885.

gebed uit Terugkeer naar het Vaderland. Een compositie van de Nestor van de Belgische blaasmuziek, Paul Gilson. U hoorde de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen onder leiding van Jan van der Roost. Na een compositie uit de 19e eeuw gaan we snel terug naar recenter werk voor blaasmuziek. Jan Haderman. Hij werd geboren in 1952 en hij studeerde compositie aan het Lemmens Instituut en het Conservatorium in Antwerpen. Hij begon pas in de jaren 80 met het schrijven voor blaasorkest. Het stuk Guernica is een mooi voorbeeld van het nieuwe geluid dat hij voor dit genre ontwikkelde. Guernica heeft, net als het gelijknamige schilderij van Pablo Picasso, als onderwerp de bomaanslag van de Duitse Luftwaffe op 26 april 1937 op het Baskische stadje Guernica. De ruïnes brandden 3 dagen lang en er vielen honderden doden. Jan Haderman maakt gebruik van Baskische muziek voor deze compositie.

Guernica van Jan Haderman. Componist en dirigent Dirk Brossé werd in Gent geboren in 1960. Hij studeerde daar aan het conservatorium en later ook nog aan de conservatoria van Brussel en Keulen. Het best is hij bekend als componist van filmmuziek bij de films Boerenpsalm en Daans. Hij componeerde ook voor de musicals Sacco en Vanzetti en Kuifje in de Zonnetempel. Een van de recentste werken op de cd Made in Belgium is Dirk Brossé's stuk Il Signor Brossini. Hij schreef het in 2007 voor de verjaardag van zijn vader. Vandaar dat u af en toe het Happy Birthday voorbij hoort komen. En ook is de titel een verwijzing naar Il Signor Bruschino, een komische opera van Gioachino Rossini.

Il Signor Brossini van Dirk Brossé. Een verjaardagscompositie voor zijn vader. Gespeeld door de gidsen onder leiding van Jan van der Roost. Terug naar Jean Absil, van wie we net ook al iets hoorden. Hij werd in 1893 geboren in Bonsecours en hij studeerde in Brussel. Als componist ontwikkelde Absil een heel eigen stijl. In 1935 componeerde hij de Petite Suite, opus 20, voor klein orkest. Nog in datzelfde jaar volgde een arrangement voor harmonieorkest speciaal voor de gidsen. Onderwerp van de Petite Suite zijn drie kindertaferelen. Mars, een vrolijk kinderlied. Conte, een sprookje. En als derde Carousel, een paardenmolen op de kermis.

Petite Suite, opus 20 van Jean Absil. Drie kinderscènes voor harmonieorkest, gecomponeerd voor en gespeeld door de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen, onder leiding van Jan van der Roost. Marcel Poot, nog zo'n onvergetelijke naam uit de wereld van de Belgische blaasmuziek. Hij werd geboren in 1901 in Vilvoorde en studeerde aan het conservatorium in Antwerpen. Hij was een leerling van Paul Gilson. Ter gelegenheid van de 60ste verjaardag van Gilson richtte Poot met een paar vrienden de componistengroep De Synthetisten op. Voor zijn enorme verdiensten voor het Belgische culturele leven kreeg Poot van koning Boudewijn de titel baron. Voor de muziekkapel van de Gidsen componeerde Marcel Poot in 1963 Capriccio. Helemaal in zijn eigen stijl, met gevarieerde ritmische figuren, verrassende harmonieën, scherpe contrasten en een vrije vormstructuur.

Capriccio van Marcel Poots, gecomponeerd voor en gespeeld door de Koninklijke Muziekkapel voor de Gidsen, onder leiding van Jan van der Roost. We hebben nog twee kortere werken te gaan op de cd Made in Belgium. Als eerste Friendship's Hymn van Alain Crépin. Het is de officiële hymne van het Internationale Festival voor Militaire Muziek in Albertville in Frankrijk. De lyrische hymne voert naar een climax die volgens het programmaboekje de alomtegenwoordige vriendschap verklankt.

Friendship's Hymn van Alain Crépin. En het klonk al haast als het slot van het programma, maar we hebben nog een werkje van Jean Segers. Hij werd in Mechelen geboren in 1929 en componeerde Conclusion, een plechtig slotstuk dat een gehele episode uit de Vlaamse blaasmuziekgeschiedenis oproept.

Conclusion van Jean Segers. Heel toepasselijk als laatste werk in De Muzikant. Waarin centraal stond de cd Made in Belgium van de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen. Uitgegeven op het label World Wind Music. De Muzikant werd samengesteld door Katrijn Kuipers.

De fanfare van Honger en Dorst van Lieven Tavernier door Gerard van Maasakkers en de Vaste Mannen met de Klein-Brabantse Harmonie onder leiding van Carlo Balemans. Vandaag kijken we in De Muzikant naar een nieuw fenomeen in blaasmuziekland. Steeds meer artiesten zien een harmonie of fanfare als een mooie alternatieve begeleiding voor hun populaire muziek. Vandaag laten we daarom Gerard van Maasakkers en G. Reinders aan het woord. Gerard van Maasakkers, de Brabantse troubadour, zingt in zijn eigen Brabantse taal. Eind jaren 70 was hij een van de eersten die met dialectzang een breed publiek wisten aan te spreken. In 2000 verscheen zijn cd Pas op de plaats. Daarop het nummer Jehan, waarin hij een ode brengt aan zijn vader en uitlegt wat zijn passie voor de blaasmuziek is.

Jehan werd geboren als de tweede zoon van Hannes Bar en van Stienve Zandvoort van Café De Linde. Hannes werkte bij Philips in de tuinen en Stien bestierde het café waar ook Fanfare de Vooruitgang repeteerde. En het was daar dat Jehan zijn liefde ontdekte voor de bugel, het schoonste instrument van allemaal. En als hij dan zijn lang noten aan het spelen was om te oefenen voor de repetitie en voor de namezuur, dan stond Janneke Smulders, de dirigent, buiten te luisteren. En dan zit hij, hoor toch eens, wat een schone toon dat Jehan heeft.

Toen Jehan in dienst moest, had hij al een wapen. Zijn bugel. Zo kwam hij in het muziekkorps van het 21ste regiment infanterie. En wat deed je die? Die bliezen arbeidsvitamine voor de soldaten die met de schub bezig waren aan de loopgraven. Toen het muziekkorps een groot tournee door Nederland zou gaan maken, waar Jehan zijn eigen zeer op verheugde, brak de oorlog uit. 10 mei 1940. Voorlopig geen tournee en voorlopig was het uit met de muziek.

Maar na de oorlog trouwde Johan eindelijk met Marietje Harbraak. Zij in de zelfgemaakte trouwjapon, hij in zijn nieuwe slipjas en hij maakte voor haar een bruidsboeket met Stefanotis. Ze kregen 6 kindjes en ik ben de oudste. Onze vader en ik, wij waren het over verschillende dingen niet zo eens, maar over één ding toch wel. De liefde voor de bugel, het schoonste instrument van allemaal. Alhoewel ik dat natuurlijk maar moeilijk toe kon geven in mijn puberteit. Maar toch was er altijd weer dat stom kiepenvel als fanfare de vooruitgang door de straat trok.

Onze vader en onze moeder die werkten hard. Onze vader werkte in de tuinen voor mensen die het konden betalen. En s'avonds dan maakte hij tuinontwerpen. Ik zie nog die grote velle kalkpapiervormen waarop hij de boom tekende als groen ingekleurde wolken op lichtgroen gestippeld gras. En s'anderendaags dan ging hij met een bakfiets weg om die wolken in de grond te zetten. Maar zondes, dan kwam ze een mugel uit de koffer en dan blies hij zijn lang noten om te oefenen voor de repetitie en voor de amazuur, want fanfare de vooruitgang ging op concours. En als ze dan terugkwamen van zo'n concours met een eerste prijs, met promotie of toch op zijn minst een goede tweede prijs, dan maakten ze in lichtelijk beschonken toestand een muzikale wandeling door het dorp. En voorop liep dan Jan Schuts, door de weeks melkboer, zondags tamboermijtre. En Jan Schuts die gooide zijn stok met de zilveren knop nergens zo hoog de lucht in als krek bij ons voor de deur. En terwijl hij hem opving, gaf hij ons klein mannen de vette knipoog. Jan Schuts, Gruts, onze vader Gruts en ik nog altijd Gruts.

0: Dat was Jehan van Gerard van Maasakkers en de Vaste Mannen met de Klein-Brabantse Harmonie onder leiding van Carlo Balemans. G. Reinders, vooral als Limburgse singer-songwriter bekend, brak nationaal door met zijn hit bluesmuziek. Hierin klinkt, net als bij het nummer Jehan van Gerard van Maasakkers, de nostalgie door naar de zondagmiddag wanneer er werd geoefend of gespeeld door de dorpsharmonie. Reinders vroeg Hardy Mertens het nummer te bewerken voor blaasorkest en dat was het begin van het project Blaas mich no hoes. Mertens dirigeert de fanfare De Eendracht uit Nieuwenhagerheide met blaasmuziek.
1: Ik had al twee meisjes gezien met achterop allebei in een saxofoon. Witte blouse, blauwe box met geel biezen en pas gepoetste schoen. Nog boeten het dorp hoorde ik het geretteketet van een trompet. Genoeg gewild, hier drinken voor schet. In de eerste straat rook het van wiet weg en ik dacht verrek, hier trekt nog geen zondagse soep.

Een verhaal vertellen. Zondagmorgen blaasmuziek, blaas me Griek. Geef me een blaasbak.

G. Reinders met bluesmuziek in een arrangement van Hardy Mertens door Fanfare de Eendracht uit Nieuwenhagerheide. Van de cd Blaas mich nach Huis, ofwel Blaas me naar huis. Dat deze cd een enorm succes zou worden was misschien wel te verwachten. Op 28 maart 2008 ontving G. Reinders in het tv-programma L1 Laat van de Limburgse Omroep zijn eerste gouden cd voor de verkoop van meer dan 15.000 exemplaren van het album. Deze unieke plaat verscheen in september 2005 en is opgenomen met 15 van de beste blaasorkesten uit Belgisch en Nederlands Limburg. Ieder lied wordt door een ander korps uitgevoerd. Er spelen in totaal zo'n kleine 1000 muzikanten op mee. De tweede cd met arrangementen voor blaasmuziek, Blaas mich land door, Blaas me het land door, heeft nu ook al bijna goud. Van de eerste cd nu twee nummers in een arrangement van Steven Walker. Harmonie De Volksgalm uit Ziggen-Zussen-Bolder, onder leiding van Frank Rauschop speelt het Veurioor. En de Koninklijke Harmonie van Thorn, onder leiding van Norbert Nozy, Den Hof.

14 buimen op 140 vierkante meter. Waren ze een viever en twee viburnumstruik. En als ze een schat lekkers

tijd het bijnske. Dan zitten we zondagsmorgens met z'n twee. Dan loesten we naar het loeien van de klokken. Maar ik hoef niet meer.

En hij barst van de merels met klein mereltjes. En op haar beurt barsten die beesten van de merelen strooind. En er zijn er bij dit zin van die klein dikke frekke merelkereltjes. Die schieten die voor de putten kieken te gaan van wat loopt dat gekke vent die toch rond.

verschrikkelijk sentimenteel liedje. De menig jongen weer als aad, nog hij zegt de wiet. Maar dan loop ik toch aan het enig weer zo'n stom vergeet me nietje. Dan denk ik, dat blijf ik even zingen, dan morgen een liedje toch

G. Reinders zong het Feurioor met harmonie de volksgalm uit Ziggen-Zussen-Bolder en Den Haaf met de koninklijke harmonie van Thorn. G. Reinders is momenteel voor het derde seizoen bezig met een theaterprogramma waarin hij iedere avond met een ander plaatselijk blaasorkest optreedt. Deze formule blijkt zeer succesvol in heel Nederland. Voor seizoen 2008-2009 is hij volgeboekt en er staan nu al optredens voor 2009-2010. De teksten van G. Reinders zijn autobiografisch en hij schetst een wereld waarin je je als luisteraar makkelijk kunt herkennen. Twee nummers die dat mooi illustreren zijn het Krutsbeeld op het Krutspunt door Harmonie Sint-Michael van Thorn onder leiding van Erik Somers en Processie door de fanfare Sint-Laurentius uit Leeuwen onder leiding van Verkolen.

pas wie het zoort, toen al die aaiwaterschapskaart had gekocht. 1880, Schravenhagen, uitgeverij Martinus Nijhoff, door Wonderwater zorg. Hij zag, kinderkiegens hij wat er stijl op de hoek van de kerkstroot en de Dalakkerweeg. Ik vond het al zoet typisch, wie ik ten ooit mens door in de gaten kreeg. De heurs het, was een paard, ik moet helden, dat ik al de helden. En hij zag, kijk toch. Op het kruidspunt stond vroeger een kruidsbeeld van onze leven hier. En let maar eens op, de ooie mens als hij dan even fietst, de heft zijn hoor op, elke keer. Op het kruidspunt

En in de vijfde klas kwam er een Hollander. Die was op de Sint Jozefschool. Die hoefde nooit met naar de kerk. Dat was nu een protestant. En hij vertelde in een spreekbeurt. Bij haar gingen ze gans anders te werk. Het was voor ons een openbaring. Dat er kerken waren zonder beelden, zonder heiligen en met geen Latijn. Hoe ze niet kosten biechten en hoe volgens hem zelfs kinderen soms mochten drinken van de wijn. En de meester zag. Vroeger hadden ze allemaal het kruisbeeld van onze leven heer. Maar toen de tijd kwam,

Onder leiding van Rieks van der Velde speelde brassband de waltzang On Elderly Edge van Peter Graham. Deze opname werd gemaakt op de Nederlandse brassband kampioenschappen in Zutphen in 1999. Het derde grote werk in dit programma is van Martin Ellerby. Hij werd in 1957 geboren en studeerde compositie met Joseph Horowitz en Wilfred Josephs. Martin Ellerby doseerde een tijdje aan het London College of Music en volgde Philip Spark op als artistiek directeur van uitgeverij Studio Music. Hij schrijft zowel voor harmonieorkesten als voor brassbands. Met het werk Chivalry uit 2003 behaalde brassband de waltzang de titel op de Nederlandse kampioenschappen in datzelfde jaar. Met dit werk laat Ellerby de twee belangrijkste thema's, liefde en oorlog, het tegen elkaar opnemen in een soort filmische structuur. De hoofse liefde van ridders voor edelvrouwen, de riddertoernooien en de bloedige slagvelden worden muzikaal uitgebeeld door het vreedzame steekspel van de muzikanten.

Deze opname van Brassband De Waldzang werd gemaakt in Groningen tijdens de Nederlandse kampioenschappen in 2003. U hoorde Chivalry van Martin Ellerby. Tot slot een brassbandcompositie van Philip Spark, de Britse componist die op dat terrein bijna iedereen achter zich laat. Philip Spark componeerde Mountain Song in 1987. Hij werd geïnspireerd door de omgeving van Mariehoven in Oostenrijk, waar hij een paar keer met vakantie was. Net als Peter Graham met On Alderley Edge schreef Spark een erg programmatisch werk. Op zondagmorgen is het dorp rustig en vreedzaam en hoort men alleen de kerkklokken. Een rustige wandeling voert naar het nabije gebergte en dan blikt men terug op het prachtige Zielerdal. Hoe hoger men klimt, hoe mooier de vergezichten worden. Op de terugweg naar het dorp wordt de wandelaar weer verwelkomd door de kerkklokken.

U hoorde Mountain Song van Philip Spark door brassband De Waldzang onder leiding van Rix van der Velde. Opgenomen in 1993 tijdens het Wereldmuziekconcours in Kerkrade. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van het eerste deel met opnames van brassband De Waldzang van de cd The Best of Brass, deel 2, uitgegeven door het label World Wind Music. Over 4 weken in dit programma, deel 2. En dit programma is De Muzikant, dat voor de concertzender werd samengesteld door Katrijn Kuipers. Omdat we nog wat tijd over hebben, laten we u van het Fine Arts Brass Ensemble Fanfares and Questions horen. En dat is het eerste deel uit het Brass Quintet, opus 67 van Robin Holloway.

Dat was het Fine Arts Brass Ensemble met Fanfares and Questions. Het eerste deel uit het Brass Quintet, opus 67 van Robin Holloway.

U luistert naar de Concertzender, waar het nu tijd is geworden voor ons programma De Muzikant. In deze aflevering staat de Nederlandse componist Jacob de Haan centraal. Hij werd geboren op 28 maart 1959 in Heerenveen, kreeg piano- en trompetlessen, studeerde orgel en schoolmuziek aan het Stedelijk Conservatorium in Leeuwarden en heeft vanaf de jaren 80 veel succes als componist van blaasmuziek, waarin die gekenmerkt wordt door een filmmuziekachtige combinatie van stijlen. Luister om te beginnen naar de Westvoort-ouverture, genoemd naar het Nederlandse dorp Westervoort. Een openingswerk met één hoofdmotief dat meteen aan het begin te horen is door het scherpe koper. Het wordt uitgevoerd door de Johan Willem Friso-kapel onder leiding van Jan de Haan, en dat is de broer van Jacob.

De Westvoort-ouverture van Jacob de Haan, gespeeld door de Johan Willem Friso-kapel onder leiding van Jan de Haan. Een tweede werk nu van Jacob de Haan, getiteld Diogenes. Het bestaat uit drie delen, met elk een legende over deze Griekse filosoof als inspiratiebron. Het derde deel is gebaseerd op het bekendste verhaal rondom Diogenes, die eens op klaarlichte dag door de straten van Athene schijnt te hebben gelopen met een lantaarn op zoek naar eerlijke mensen. Diogenes van Jacob de Haan door de Johan Willem Friso-kapel onder leiding van Alex Schillings.

Diogenes van Jacob de Haan door de Johan Willem Friso-kapel onder leiding van Alex Schillings. Vijf korte werkjes nu, verzameld onder de titel The Universal Band Collection. In het eerste deel, Western Girl, rijdt een meisje uit het westen van de Verenigde Staten op haar paard door de prairie, dromend over haar toekomst. Het tweede deel heet Just a Ballad, het derde Play the Game, het vierde San Diego, dat gaat over een Mexicaanse vluchteling die geniet van zijn vrijheid in de Verenigde Staten, en het vijfde heet Final Dance. De Universal Band Collection wordt gespeeld door de kapel van de Koninklijke Nederlandse Luchtmacht onder leiding van Jan de Haan.

de Universal Band Collection van Jacob de Haan, gespeeld door de kapel van de Koninklijke Nederlandse Luchtmacht onder leiding van Jan de Haan. Het volgende stuk, Festa Pesana, gaat over het jaarlijkse folkloristische dorpsfeest in Lunteren op de Veluwe. Hierin komt het lied Wiens Nederlands Bloed even voorbij, een lied dat met een andere tekst bekend staat als het Lunterense volkslied. Daarna komt het dorp weer tot leven, want dan gaat het stuk over de volgende ochtend. Met paarden bespannen wagens denderen door de straten. Een traditionele volksdansgroep danst een wervelende wals en alles eindigt met een optocht naar de kerk. Festa Pesana wordt gespeeld door de Johan Willem Friso Militaire Kapel onder leiding van Alex Schillings.

Het Clarinet Concerto van Philip Spark. U hoorde het Rundfunk Blaasorchester Leipzig onder leiding van Jan Kober en klarinetsoliste Linda Merrick. We besluiten dit programma met Out of the Darkness into the Light, geschreven in opdracht van Dr. Peter Boonshaft voor de Hofstra University Symphonic Band uit Hempstead, New York in 2003.

Het Rundfunk Blaasorkester Leipzig onder leiding van Jan Kober speelde Out of the Darkness into the Light van Philip Spark. Dit was De Muzikant. Over 2 weken is er weer een uitzending, dan met aandacht voor nieuwe composities tijdens het premièrefestival afgelopen voorjaar in Houten. De Muzikant is een concertzenderprogramma van Katrijn Kuipers.

Vandaag in De Muzikant, composities van de Spaanse componist Ferrer Ferran. Als eerste hoort u El Meo Layo, mijn grootvader. Het is een frisse, vrolijke pasacalle, gespeeld door het Spaanse orkest Banda Municipal de A Coruña, onder leiding van Marcel van Bree.

Ferrer Ferran hoorde u en de compositie El Meo Ilayo. Gespeeld door de Banda Municipal de A Coruña onder leiding van Marcel van Bree. Ferrer Ferran is het pseudoniem van Fernando Ferrer Martinez, geboren in Valencia in 1966. Hij is een muziekpedagoog, dirigent, pianist, slagwerker en componist. Het grootste deel van zijn oeuvre bestaat uit werken voor harmonieorkest. Ferrer Ferran had als 15-jarige al de diploma's voor piano, kamermuziek en slagwerk. Hij studeerde behalve in Spanje ook aan de Royal College of Music in Londen en in Hongarije. Tegenwoordig doseert hij zelf aan diverse conservatoria in Spanje. Daarnaast is hij nog actief als dirigent van vooral Zuid-Spaanse harmonieorkesten. Voor zijn composities kreeg hij talrijke prijzen en onderscheidingen. Inmiddels zijn meerdere werken van hem op cd uitgekomen, onder andere bij het Nederlandse label Worldwind Music. Heel recent verscheen daar de nieuwste cd met werk van Ferrer Ferran, La Torre de Hercules. En twee grotere composities daarvan laten we nu horen. Suite Synchronica, of waarschijnlijk moet je zeggen Suite Synchronica, en als tweede Geierhorn. De Suite Synchronica heeft als merkwaardige subtitel beschrijvende suite voor orkest. De toelichting is zo mogelijk nog vreemder. De compositie beoogt de geschiedenis voor te stellen van de honderd jaren die nodig zijn om een culturele maatschappij tot stand te brengen op basis van muziek. Tja, de Suite Synchronica bevat passages uit partituren uit de geschiedenis van het orkest, de Banda Municipal de A Coruña. Er zitten citaten in van Bizet en Frans van Zuppé. Het 20 minuten durend werk bevat 3 delen. Somni Compartit, Elegia en Cap al Centenari.

De Banda Municipal de A Coruña, onder leiding van Marcel van Bree, speelde Suite Sincronica van Ferrer Ferran. Het werk werd speciaal geschreven voor dit orkest dat vorig jaar 60 jaar bestond. Het harmonieorkest van de gemeente A Coruña werd opgericht, u had het kunnen weten als u meerekende, in 1947. Naast de harmonie was er ook een symfonieorkest, maar dat hield in 1960 op te bestaan. Sinds 2004 is de Nederlander Marcel van Bree dirigent van het orkest. Hij studeerde aan het Brabants Conservatorium in Tilburg. Na een tijdje in Nederland gewerkt te hebben als dirigent en klarinetdocent, vertrok hij al in de jaren 90 naar Spanje. Daar bouwde hij een goede naam op als dirigent en arrangeur. Het nu volgende werk is een concerto voor hoorn, Geierhorn. En dat is ook meteen de titel van het eerste deel van het werk. Het tweede deel heet Heimdall en het derde Odin. Dit zijn mythologische figuren die een band hebben met de hoorn. Het stuk beschrijft de hoorn van Heimdall, de bewaker van de goden. Heimdall beschermde zijn hoorn, de Geierhorn, die je kon horen in de hemel, op aarde en in de onderwereld. De Geierhorn was bedoeld om de goden bijeen te roepen om hun vijanden te doden. Odin was de oppergod en hij wordt altijd afgebeeld met een hoorn. Geierhorn, concerto voor hoorn en harmonieorkest, wordt gespeeld door Banda Municipal de A Coruña, onder leiding van Marcel van Bree. En solist op de hoorn is José Vicente Castello.

Wals en geuzenlambiek werden gespeeld door brassband Buizingen. Om August de Boek af te doen als een gelegenheidscomponist van licht werk is niet correct. Hij schreef wel degelijk serieuze stukken, ook voor blaasorkest. In april 1902 componeerde hij Fantasie voor de fanfare Wagnerienne. Dat is de samenspelklas voor koperblazers van het conservatorium in Brussel. Fantasie is geschreven voor 18 koperblazers en slagwerk.

Fantasie uit 1902, gecomponeerd voor samenspelklas koperblazers van het Brussels Conservatorium door August de Boek. En hier gespeeld door brassband Buizingen onder leiding van Luc Vertommen. We laten tot slot van deze uitzending de symfonische kant horen van August de Boek. Dat wil zeggen, in 1896 componeerde hij de balletmuziek La Phalène, de nachtvlinder. Dit ballet gaat over de verleiding die uitgaat van een mooie nachtvlinder die eigenlijk een mooi meisje is op een Bretonse verloofde op de vooravond van zijn huwelijk. We hebben nog tijd over voor een deel uit deze orkestsuite die pas in 1913 in première ging. U hoort Andante Moderato Vivace, Wals van La Phalène, door de Koninklijke Harmonie der Belgische Gidsen, om leiding van François de Ridder.

En dit waren delen uit La Verlaine van Auguste de Boek, gespeeld door de Koninklijke Harmonie der Belgische Gidsen, onder leiding van François de Ridder. En daarmee besluiten we dit programma rond Auguste de Boek, samengesteld door Katrijn Kuipers in De Muzikant.

En zo klonk de Etude 2 van Will Offermans, gespeeld door Maaike van Sane. Ik zei het al, dit is De Muzikant. En De Muzikant is het radioprogramma voor en door amateurmuzici. Vandaag een derde en laatste programma in een korte serie Hollandse Nieuwe. Vandaag met opnames gemaakt op de muziekschool De Muzen in Veenendaal op 24 november afgelopen jaar. Die concerten werden georganiseerd door Kunstfactor, het Landelijk Sectorinstituut voor de Amateurkunst. In de serie wordt steeds Nederlandse muziek uitgevoerd door leerlingen en docenten van een muziekschool. Voor jonge leerlingen wordt veel muziek geschreven door docenten van de muziekschool zelf. Dat hebben we in de uitzending een maand geleden van de muziekschool in Sittard gemerkt. Vrijwel alle stukken daar waren van eigen lokale bodem. En in Veenendaal komt ook werk van andere componisten aan de orde, maar eerst horen we werk van Frans van Geffen, dwarsfluitdocent daar in Veenendaal. Samen met Pip van Steen en Wil Derks maakte Frans van Geffen het boek Dino gaat op reis. Frans van Geffen werd na zijn opleiding aan het Conservatorium Arnhem ook reparateur en importeur van fluiten. En hij is de uitvinder en producent van de Dino-fluit voor kinderen. Het boek Dino gaat op reis bevat 19 speelstukken voor twee fluiten met akkoordbegeleiding. Het is voorzien van illustraties en een begeleidings-cd. En bij elk lied is een rijk verhaal over de wereldreis die Dino maakt op zoek naar een kameraadje dat ook fluit kan spelen. We laten u drie deeltjes horen. Parade in Curaçao, Krishna en Dini Song. Ze worden gespeeld door fluitisten Janine de Boot, Anna-Marie Meijering, Anne Zoutewelle en Frans van Geffen. De begeleiding is voor Iris van der Pavert gitaar en Michel van Zeist keyboard.

En dit was werk van Frans van Geffen, Wil Derks en Pip van Steen. Gespeeld door Janine Boot, Annemarie Meijering, Anne Zoutewelle en Frans van Geffen op fluit. Verder Iris van der Pavert gitaar en Michel van Zeist keyboard. Op 24 november klonk er in Veenendaal ook veel pianomuziek. Zoals de Serenade uit 1950 van Hendrik Andriessen. Van Hendrik Andriessen hoort u uit zijn 6 eenvoudige pianostukken het deel 2. Het is een pianowerkje wat hij schreef voor zijn dochter Cecilia Andriessen. Maar we beginnen met de Serenade, die wordt nu gespeeld door Lianne Versluis. Daarna nummer 2 van de 6 eenvoudige pianostukken door Anne Fleur Postma.

Van Hendrik Andriessen hoort u Serenade, gespeeld door Lianne Versluis. En tot slot deel 2 uit 6 eenvoudige pianostukken, gespeeld door Anne Fleur Postma. Heel anders van sfeer zijn de pianostukken voor Piano Vierhandig van Gerard Hengelveld, die nu gespeeld worden door jonge leerlingen van muziekschool De Muzen uit Veenendaal. Gerard Hengelveld's Ten Rhythmical Dances verscheen in 1960. Wouter Nieuwenhuizen en Wilna te Groen spelen hieruit waltz en rumba. De samba en de Spaanse dans worden gespeeld door Elisa van der Maas en Wilna te Groen. En de Spaanse dans komt uit de serie 10 Folk and Rhythmical Dances, gecomponeerd in 1962.

pianostukken uit de jaren 60 van de vorige eeuw van Gerard Hengelveld. Gespeeld door Wouter Nieuwenhuizen, Elisa van der Maas en Wilna te Groen. Dan nu aandacht voor Cor van Meteren. Hij werd geboren in 1934 en studeerde accordeon en klassieke gitaar aan het conservatorium in Utrecht. Moderne en originele accordeonmuziek werd in de jaren 60 nog niet erg gewaardeerd. Maar door de radio-uitzendingen en opbouwende artikelen in de tijdschrift voor accordeonisten Samenspel werd hij zeer gestimuleerd om te blijven componeren. Zoals Minimal Studies A, B en C voor accordeonorkest. Geïnspireerd op de stijlen van Philip Glass en Steve Reich. Het wordt uitgevoerd door het accordeonquintet. Dat bestaat uit Jasper Kampman, Rick van der Graaf, Willemijn Veen, Jaldert Veldman en Hans van Schuppen.

Uit methodisch materiaal voor accordeonorkesten hoorde u Minimals Studies A, B en C. Het accordeonquintet van muziekschool De Muzen in Veenendaal speelde werk van Cor van Meteren. We blijven nog even bij die accordeon. Jacob ter Veldhuis schreef de cyclus The Sultan and the Snake voor accordeon en melodie-instrument. Dat gebeurde in 1996 in opdracht van de NOFAM. Dat is de Nederlandse Organisatie voor Accordeon en Mondharmonica. Ditmaal wordt de accordeon vergezeld door een sopraansaxofoon. En die wordt bespeeld door Ewout Hardeman. Op accordeon hoort u Willemijn van Veen. Ze spelen Ten Marching Little Soldiers, Amsterdam's, The Sultan and the Snake en Old Train.